0: Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. Dat in Madrid een hoogbejaarde vrouw in een rolstoel uit haar huis is gezet, maakt bij Spanjaarden veel los. Ze gingen opnieuw massaal de straat op om te protesteren tegen de wooncrisis. De vrouw van 87 kon na een enorme verhoging de huur niet meer betalen. Ze werd afgelopen week met een brancard haar huis uitgetild. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En het Wilhelmus heeft geklonken in Canada, speciaal voor wielrenster Demi Vollering, die voor het eerst wereldkampioene op de weg is geworden. Ze kwam als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering is dolblij met haar wereldtitel. Ze noemt het de mooiste zege in haar carrière. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Goedenacht. Dit is BNR Business Beat.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Hans, waar liggen de regenjassen?
2: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
3: Geeft ruimte.
4: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
5: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
6: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma.
7: Hoe gaat dat gesprek verlopen?
5: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
8: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
4: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
9: Goedenacht.
4: Dit is BNR Business Beats.
9: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
9: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: And you think of European Union very friendly?
4: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
3: They rip us off. It's so pathetic.
5: Maar deze man laat ons geen keus.
6: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
4: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
5: Een podcast van BNR waarin wij,
4: Geert-Jan Haan
5: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
7: Je luistert naar BNR Business Beats.
8: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
7: En in heel Nederland op DAB+.
8: Nu het nieuws van 3 uur.
9: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. De Merwedebrug over de A27 bij Gorinchem is weer open en dat is sneller dan verwacht. Donderdagavond ging de brug dicht vanwege het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag. Het werk zou het hele weekend duren, maar is nu al klaar. Wel mag je niet harder dan 70 over de brug en geldt het vrachtwagenverbod ook nog. Opnieuw is in het zuiden van Oekraïne de havenstad Odessa aangevallen. De gouverneur zegt dat onder andere huizen en loodsen zijn geraakt door raketten of drones van de Russen. Zeker 2 mensen raakten gewond. Deze week is Odessa vaker onder vuur genomen. Er werd een ziekenhuis getroffen en ook een winkelcentrum en een school. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn 4 mensen om het leven gekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd al snel duidelijk dat iedereen aan boord was overleden. En de voetballers van Engeland zijn er in de Nations League niet ingeslaagd om de wereldkampioen te verslaan. In Londen kwam Spanje op een 2-1 achterstand, maar won het alsnog met 3-2. Engeland miste in de tweede helft een strafschop. Vandaag komt Oranje ook weer in actie in de Nations League in en tegen Servië. Het weer van Weer Online. Vannacht plaatselijk mist. Op de koudste plek in het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 20 tot 26 graden. En tot zover het AP-nieuws.
7: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
8: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
7: Muziek die

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Europa moet razendsnel op eigen benen staan. Militair spelen we nog te weinig klaar. En onze defensieindustrie is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden. Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen? En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot? De Verenigde Staten. Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best. Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg? Hoe word je reservist? En kunnen we ooit zonder Amerikanen? In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt. Business.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
1: Geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Na een steekpartij in Eindhoven is op de A58 een mogelijke vluchtauto aan de kant gezet. Daar zaten 5 mensen in en die zijn allemaal opgepakt. Steekincident was in een Eindhovense woonwijk. Er is misschien ook geschoten. 2 mensen raakten gewond. 1 van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Een meevaller voor automobilisten. De Merwedebrug over de A27 bij Gorkum is eerder dan gedacht weer open. De brug heeft een nieuwe laag asfalt gekregen. De klus zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Er is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 en verandert er niks aan het vrachtwagenverbod. Asielzoekerscentra hielden gisteren open dag en die is volgens de NOS beter bezocht dan vorig jaar. 23.000 mensen kwamen kijken hoe het eraan toe gaat. Opvangorganisatie COA heeft het over een torenhoog aantal. Ook het AZC in Brabantse Nuenen werd goed bezocht. Eerder probeerden buurtbewoners het centrum nog tegen te houden. En dat Joshua Zirkzee in de selectie van het Nederlands elftal zit, komt door zijn manier van spelen. Zijn stijl past het best bij Oranje, zei bondscoach Xavi Hernandez op een persconferentie in Belgrado. Daar speelt Nederland vanavond tegen Servië. Zirkzee werd ineens opgeroepen na het wegvallen van de geblesseerde Brian Brobbey. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het AP-nieuws.
4: Nacht. Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die we

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
3: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
2: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
3: De Verenigde Staten.
2: Volgens Mark Rutte doen we al
3: in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En
3: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
2: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Europa moet razendsnel op eigen benen staan. Militair spelen we nog te weinig klaar. En onze defensieindustrie is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden. Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen? En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot? De Verenigde Staten. Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best. Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg? Hoe word je reservist? En kunnen we ooit zonder de Amerikanen? In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 5 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp zijn gewonden gevallen door een steekvlam. 8 mensen zouden brandwonden hebben opgelopen. 2 zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, meldt Dagblad van het Noorden. Het ging mis toen iemand een brandbare vloeistof op het vuur had gegooid. In Canada is een helikopter neergestort op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Alle 4 de mensen aan boord zijn om het leven gekomen. Hulpdiensten konden weinig meer doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand. Europa trekt de portemonnee om Afrika te helpen met vluchtelingen. Er worden honderden miljoenen uitgetrokken voor opvang, bescherming en vrijwillige terugkeer. EU-baas Ursula von der Leyen maakte dat bekend op de VN-top in New York. Verder komt ze ook met extra geld voor de Palestijnse gebieden en voor Oekraïne. En Demi Vollering is in de wolken, nu ze voor het eerst wereldkampioene wielrennen op de weg is geworden. In Canada kwam ze als eerste over de finish na een indrukwekkende sprint. Vollering heeft al heel wat prijzen gewonnen, maar deze wereldtitel vindt ze de mooiste overwinning van haar carrière. Het weer van Weer Online. Lokaal kans op mist. In het Zuidoosten koelt het af tot een graad of 9. Overdag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.
7: Business Beats. Woo.
8: Show is hot out here. No, I don't mind.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
4: Goedenacht.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
4: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
3: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
4: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
3: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
4: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
5: BNR.
3: Blijf scherp.
6: Je luistert naar BNR Business Beats.
7: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
6: En in heel Nederland op DAB+.
7: Nu het nieuws van 6 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond twee mensen gewond geraakt bij een steekpartij. En het kan zijn dat er ook is geschoten. Eén gewonde moest naar het ziekenhuis. Na een klopjacht heeft de politie op de A58 een auto aan de kant gezet waarmee de verdachten zouden zijn gevlucht. Er zaten vijf mensen in en die zijn opgepakt. Het is helemaal misgegaan bij een buurtbarbecue in het Groningse dorp De Wilp. Er ontstond volgens Dagblad van het Noorden een steekvlam, waarschijnlijk doordat er iets brandbaars op het vuur was gegooid. 8 mensen raakten gewond, 2 van hen zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Sneller dan gedacht is de Merwedebrug over de A27 bij Gorkum weer open. De brug kreeg een nieuwe laag asfalt en ging donderdagavond daarom dicht. Het werk zou het hele weekend duren, maar was gisteravond al klaar. Wel is het zo dat je niet harder mag dan 70 en er verandert niks aan het vrachtwagenverbod. En tienduizenden mensen hebben in de Spaanse hoofdstad Madrid gedemonstreerd voor een bejaarde vrouw van 87. Ze werd afgelopen week na ruim 70 jaar haar huis uitgezet omdat ze na een flinke verhoging de huur niet meer kon betalen. De huisuitzetting staat voor veel Spanjaarden symbool voor de wooncrisis. Het weer van Weer Online? Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Goedemorgen.
6: Dit is BNR Business Beats.
7: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
6: Muziek die werkt.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
2: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
3: Dat was de trailer.
4: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
3: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
4: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
5: Goedemorgen.
6: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
6: Muziek die werkt. Business.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Europa moet razendsnel op eigen benen staan. Militair spelen we nog te weinig klaar. En onze defensieindustrie is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden. Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen? En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot? De Verenigde Staten. Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best. Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg? Hoe word je reservist? En kunnen we ooit zonder de Amerikanen? In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 7 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. De Merwedebrug in de A27 bij Gorkum is alweer open voor verkeer. Er moest een nieuwe laag asfalt komen en dat ging sneller dan verwacht. Gisteravond was Rijkswaterstaat al klaar. De maximumsnelheid op de brug is voorlopig wel verlaagd naar 70 km per uur en het vrachtwagenverbod geldt nog steeds. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt. Een van hen moest naar het ziekenhuis. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zouden daarna met een auto zijn gevlucht. Die werd na een klopjacht aan de kant gezet op de A58. Er zaten 5 mensen in en die zijn opgepakt. De Chinese president Xi Jinping heeft bij zijn staatsbezoek aan Amerika 2 reuzenpanda's cadeau gedaan. De komende 10 jaar wonen ze in de dierentuin van Atlanta. Ze zijn vandaag op het vliegtuig gegaan en worden goed verzorgd. Ze krijgen bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee in het vliegtuig. En het Nederlands elftal moet het vanavond tegen Servië doen zonder Jeremy Frimpong. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Er zijn meer wijzigingen vergeleken met donderdag. Voor de geblesseerde Brobbey is Joshua Zirkzee opgeroepen en ook Geertruida is geblesseerd. Servië-Nederland is om 6 uur. Het weer van Weer Online? Eerst lokaal nog even mist. Verder krijgen we vandaag een mix van wolken en zon. Het wordt 21 tot 25 graden. En dat was het ANP-nieuws.
5: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt. BNR.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte. Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
3: Goedemorgen. Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt.

0: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
1: Nee, natuurlijk niet, Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. Move, move.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
4: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
5: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
4: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
5: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
3: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 8 uur.
7: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Eindhoven zijn gisteravond 2 mensen gewond geraakt bij een steekpartij. Er is misschien ook geschoten. De verdachten zijn gevlucht in auto's. Eén daarvan werd aan de andere kant van Brabant aan de kant gezet, op de snelweg bij Geelse Rijen. Er zaten 5 mensen in de auto, die zijn allemaal opgepakt. In Brooklyn in New York is een man om het leven gekomen toen er een boom bovenop hem viel door noodweer. Ook in een speeltuin viel een boom om. Daar raakten 4 mensen gewond. Door het noodweer zitten mensen in 6 staten zonder stroom. Meerdere evenementen en concerten zijn afgelast, zoals die van Ed Sheeran. Het bedrijf achter ChatGPT legt het werk aan zijn krachtigste AI-modellen voorlopig stil. Tijdens een test glipte een systeem via een beveiligingslek zonder toestemming het internet op. Daar stelden het vragen aan een openbare chatbot. Eerder probeerde het systeem ook het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken. En sneller dan verwacht is de Merwedebrug bij Gorkum weer open. De brug in de A27 kreeg een nieuwe laag asfalt en zou daarvoor het hele weekend dicht blijven. Maar het werk was gisteravond al klaar en dus ging de brug meteen weer open. Je mag er nu nog maar met 70 km per uur overheen en vrachtwagens moeten nog steeds omrijden. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
6: Goedemorgen.
3: Dit is BNR Business Beat.
6: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
4: Goedemorgen.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

24 uur per dag. Business Beats. Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
1: Geeft ruimte. Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: And are you think of European Union very friendly?
3: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
2: They rip us off, it's so pathetic.
4: Maar deze man laat ons geen keus.
5: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
3: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
4: Een podcast van BNR waarin wij,
3: Geert-Jan Haan
4: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
6: Je luistert naar BNR Business Beats.
7: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
6: En in heel Nederland op DAB+.
7: Nu het nieuws van 9 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In Zuid-Afrika is een klopjacht aan de gang na een dodelijke schietpartij. In een café ten zuidwesten van Johannesburg zijn 17 mensen doodgeschoten en raakten 15 mensen gewond. Volgens de politie hadden de schutters Kalashnikovs. In de buurt van Kaapstad was ook een schietpartij in een uitgaansgebied. Daar vielen 10 doden. In Canada is een helikopter neergestort en daarbij zijn de 4 inzittenden omgekomen. De crash gebeurde op 10 kilometer van het parcours van het WK wielrennen in de stad Montreal. Hulpdiensten konden maar weinig doen. Toen ze aankwamen stond de helikopter in brand en werd duidelijk dat niemand het ongeluk had overleefd. In China zijn 2 reuzenpanda's op het vliegtuig naar Amerika gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat ze de komende 10 jaar in de dierentuin van Atlanta komen te wonen. Voor de vliegreis van 15 uur kregen de dieren onder meer bamboescheuten, wortels en gestoomde maïsbroodjes mee. En Oranje International Jeremy Frimpong zit vanavond op de tribune bij de wedstrijd tegen Servië. Bondscoach Xavi heeft hem buiten de selectie gehouden. Lutzarel Geertruida en Brian Brobby zijn er niet bij door blessures. Joshua Zirkzee is opgeroepen als vervanger. Servië-Nederland is vanavond om 6 uur. Het weer van Weer Online? Vandaag een afwisseling van zon en wolken en het wordt warm voor de tijd van het jaar. 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat was het ANP-nieuws.
7: Goedemorgen.
6: Dit is BNR Business Beats.
7: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
6: Muziek die werkt.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
1: Geeft ruimte. Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
3: Luister naar ons, Niels Buitenhuis en Lisbeth Staats.
2: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
3: Met nieuws, duiding en een beetje lucht.
2: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
3: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
4: BNR.
2: Blijf scherp.
5: Morgen. Dit is BNR Business Beats.
6: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
6: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het zuiden van Duitsland zijn vanmorgen 2 doden gevallen bij een ongeluk met een touringcar. Er raakten ook 25 mensen gewond. Het ongeluk gebeurde op een snelweg ten westen van München. De bus raakte van de weg en sloeg over de kop. Volgens Duitse media zaten er toeristen uit de Filipijnen in de bus. In de buurt van Kaapstad in Zuid-Afrika zijn vannacht 10 mensen doodgeschoten in een uitgaansgebied. Gewapende mannen begonnen meteen met schieten toen ze binnenkwamen. Gisteravond was er ook een dodelijke schietpartij in een café in de buurt van Johannesburg. Daar vielen 17 doden. Het bedrijf achter ChatGPT heeft zijn krachtigste AI-systeem voorlopig gepauzeerd. Dat ging tijdens een test op internet, terwijl dat niet mocht. Het was minder erg dan wat het systeem eerder deed. Toen probeerde het een website van het Amerikaanse ministerie van Onderwijs te hacken en brak het in bij de Australische Gezondheidsdienst. En een dierentuin in de Amerikaanse stad Atlanta maakt zich op voor de komst van 2 reuzenpanda's uit China. Die zijn vandaag op het vliegtuig gezet. President Xi Jinping maakte donderdag bekend dat de panda's naar Amerika zouden komen. De dierentuin in Atlanta had tot 2 jaar geleden ook reuzenpanda's. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking en met 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg is het warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
4: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
5: Dat was de trailer.
6: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
5: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
6: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
7: Goedemorgen.
8: Dit is BNR Business Beats.
7: Non-stop.
8: De beste pop, funk en soul.
7: Business Beats.
8: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte. Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
3: Militair spelen we nog te weinig klaar.
2: En onze defensieindustrie
3: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden. Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
2: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
3: De Verenigde Staten. Volgens Mark Rutte doen we al in Europa ons best.
2: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
3: Hoe word je reservist? En kunnen we ooit zonder Amerikanen? In de defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 11 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Groot alarm bij een Brits militair vliegveld dat ook door de Amerikanen wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Niemand mag de basis meer in of uit en bewoners van een dorpje in de buurt zijn geëvacueerd. Er wordt onderzoek gedaan naar explosieven. Het is niet bekend wat er precies aan de hand is. Er zijn wel meerdere mensen aangehouden. Twee doden en zo'n 25 gewonden bij een busongeluk in het zuiden van Duitsland. Een van de gewonden is in levensgevaar. In de bus zaten zo'n 45 mensen, voornamelijk Filipijnse toeristen. De bus raakte door nog onbekende oorzaak van de weg en rolde over de kop. De weg is dicht. Een zwaar gewonde bij een steekincident vannacht in het Gelderse Scherpenzeel. De man werd gevonden in een huis en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij had meerdere steekwonden. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat, maar hij lijkt niet in levensgevaar. Er is iemand opgepakt voor de steekpartij. En de politie heeft vannacht een illegaal housefeest in de duinen bij Hargen beëindigd, boven Bergen aan Zee. Er waren honderden mensen, meldt regiozender NH. De politie heeft iedereen naar huis gestuurd. Dat ging zonder problemen en er is niemand aangehouden. Er wordt nog wel onderzocht wie het feest heeft georganiseerd. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. En dat is warm voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
5: Goedemorgen.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
4: Goedemorgen.
5: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt. Business.

living in. Let me tell you.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
4: Luister naar ons, Niels Buitenhuis en Liesbeth Staats.
3: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
4: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
3: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
4: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
5: BNR.
3: Blijf scherp.
6: Je luistert naar BNR Business Beats.
7: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
6: En in heel Nederland op DAB+.
7: Nu het nieuws van 12 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaitaal. Meerdere Nederlandse ziekenhuizen hebben computerproblemen waardoor patiënten hun gegevens online niet kunnen inzien. Een ziekenhuis in Leeuwarden heeft het over een probleem met de beveiliging en benadrukt dat het niet om een hack gaat. Ook bij een ziekenhuis in Breda zijn IT-problemen. Bij een vechtpartij in het Brabantse Oosterwijk heeft de politie gisteravond meerdere slagwapens gevonden. De ruzie ontstond na een botsing met meerdere auto's. Er zijn 7 mensen aangehouden en er raakte ook iemand gewond. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer gaat. Het protest in Madrid tegen het op straat zetten van een bejaarde vrouw is ook vannacht doorgegaan. Honderden mensen hebben in tenten op een plein geslapen na een groot protest gisteren. De vrouw is na tientallen jaren naar huis uitgezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Het protest staat dan ook symbool voor de wooncrisis. En bij de marathon van Berlijn leek het er lang op dat het wereldrecord bij de vrouwen zou worden verbroken. Maar de winnares kreeg kramp. De Ethiopische kwam strompelend over de finish en bleef daardoor ruim een minuut onder het wereldrecord. Bij de mannen was de winnaar ook een Ethiopiër. Hij won dit jaar ook de marathon van Rotterdam. Het weer van Weer Online. Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
3: Goedemiddag.
6: Dit is BNR Business Beats.
3: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
6: Muziek die werkt.

heart never been so close to you.

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
4: Goedemiddag.
5: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe
1: geeft ruimte.
2: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
3: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
4: Militair spelen we nog te weinig klaar.
3: En onze defensieindustrie
4: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden. Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
3: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
4: De Verenigde Staten.
3: Volgens Mark Rutte doen we al
4: in Europa ons best.
3: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
4: Hoe word je reservist? En kunnen we ooit zonder Amerikanen? In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. Sommige ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten niet bij hun gegevens. Het gaat onder meer om ziekenhuizen in Leeuwarden en Breda. Mensen hoeven zich geen zorgen te maken, want volgens het ziekenhuis in Leeuwarden is er geen sprake van een

0: Het zou een simpele IT-storing zijn. In België is een meisje van 1 overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders had haar 's ochtends naar de opvang moeten brengen, maar was dat vergeten. Pas 's avonds werd ze ontdekt in de auto. Het kind werd nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed daar. De antiterrorisme-eenheid van de Britse politie onderzoekt wat er vanmorgen gebeurde bij een legerbasis die ook door Amerika wordt gebruikt voor aanvallen op Iran. Er werd groot alarm geslagen. Niemand mocht de basis in of uit en er werd gezocht naar explosieven. Meer wil de politie er niet over zeggen. Er zijn meerdere mensen aangehouden. En de 2 slachtoffers van een steekpartij in Eindhoven gisteravond werden aangevallen door een grote groep mensen die uit meerdere auto's kwamen. Hun auto werd ook vernield. Het jongste slachtoffer is 14 jaar. De daders sloegen daarna op de vlucht. Op een snelweg bij Breda werden 5 mensen aangehouden.
1: Het weer van Weer Online.
0: Vandaag veel zon, af en toe wat bewolking. Het wordt 21 graden aan zee tot 25 graden in Limburg. Vanavond en vannacht kan in het westen een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is BNR Business Beat. Met non-stop de beste pop, funk en soul. Muziek.

0: je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte. Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
2: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
3: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
4: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
3: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
4: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
2: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
5: Goedemiddag.
2: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
2: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
2: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: ondernemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven, rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel. Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Groningse De Wilp is straks een bijeenkomst na het buurtbarbecue-drama van gisteravond, meldt Dagblad van het Noorden. 8 mensen raakten gewond door een steekvlam, waarschijnlijk nadat er iets op het vuur was gegooid. 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. De burgemeester heeft vanochtend de straat bezocht waar het gebeurde. Een student uit Gaza is voorlopig niet meer welkom op de Universiteit van Maastricht, nadat hij op social media steun uitsprak voor de aanval van Hamas op Israël 3 jaar geleden, melden media. Hij stak zijn duim op bij een tv-item daarover en zei: "This is me." Het filmpje zorgde voor veel ophef, hij heeft het inmiddels verwijderd. Een man die afgelopen week in Tilburg bij een politiecontrole een valse naam opgaf, blijkt nog 6 jaar de cel in te moeten in Frankrijk. Agenten voelden nattigheid omdat de man niet leek op de foto op zijn ID. Uit een internationale database bleek dat de man in Frankrijk is veroordeeld voor drugshandel. En een domper voor de kersverse wereldkampioene Demi Vollering. Een dag na haar wereldtitel op de weg heeft wielerbond UCI haar een boete van ruim 1000 euro gegeven. Vollering heeft een niet toegestaande positie op de fiets aangenomen, zegt de bond. Welke is niet duidelijk. Je mag onder meer niet met je onderarmen op het stuur leunen. Het weer van Weer Online. Op steeds meer plaatsen raakt het bewolkt. Het is nog wel warm, 21 graden aan zee tot 26 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht kan in het westen af en toe een klein buitje vallen. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek.

een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: And you think of European Union very friendly?
2: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
1: They rip us off. It's so pathetic.
3: Maar deze man laat ons geen keus.
4: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
2: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
3: Een podcast van BNR waarin wij,
2: Geert-Jan Haan
3: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
2: Goedemiddag.
5: Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul.
6: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
3: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
2: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
3: De Verenigde Staten.
2: Volgens Mark Rutte doen we al
3: in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En
3: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Het waterpeil in de Rijn bij Lobith staat historisch laag, maar 6,10 meter. Het oude record stond nog niet zo lang, sinds vorige maand pas. Ook in Duitsland droogt de Rijn steeds verderop. Bij Keulen is het maar 43 centimeter diep en ook dat is een laagte record. Op de Dam in Amsterdam hebben duizenden mensen geprotesteerd tegen wat zij noemen de voorbereidingen voor een oorlog. Ze zijn het er niet mee eens dat er zoveel geld naar het leger gaat onder druk van de NAVO. Dat gaat volgens hen ten koste van sociale voorzieningen. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Hij had een filmpje online gezet waarin hij de aanslagen van Hamas op 7 oktober lijkt te steunen. Volgens de universiteit zorgde de video voor veel onrust. De student heeft het filmpje inmiddels verwijderd. En Iran zegt opnieuw een Amerikaanse onderwaterdrone te hebben onderschept in de straat van Hormuz. Het is de tweede keer in een maand tijd. Volgens Iran wordt de drone gebruikt voor spionage. De Amerikanen zeggen er niks over. De straat van Hormuz wordt al maanden geblokkeerd door Iran en Amerika. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: Business Beats. Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Coming to a podcast app near you this fall. He survived the presidential elections, the courts, 3 assassination attempts. But can he survive the midterms?
2: You gotta win the midterms. Because if we don't win the midterms, I'll get impeached.
3: Dat was de trailer.
4: En nu het ingewikkelde deel, de werkelijkheid.
3: Die hoor je elke week in de Amerika-podcast.
4: Iedere donderdag in je favoriete podcast-app.
3: Goedemiddag.
5: Dit is BNR Business Beats.
3: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
3: Business Beats.
5: Muziek die werkt.
6: Business Beats.
7: Just something about you. Way I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. You're scared now, right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
3: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
2: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
3: De Verenigde Staten.
2: Volgens Mark Rutte doen we al
3: in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En
3: kunnen we ooit zonder de Amerikanen?
1: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 4 uur.
6: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette is tijdens zijn toespraak op het congres van D66 van het podium gehaald. Zijn verhaal werd verstoord door demonstranten die aandacht vroegen voor Gaza. Jette vroeg hen nog te gaan zitten, maar toen werd er iets naar hem gegooid. De demonstranten werden de zaal uitgezet, daarna kon Jette verder. De Britse politie vermoedt dat er een terroristische aanslag werd voorbereid bij een vliegbasis in Engeland. Op beelden van de BBC is te zien dat een explosieve robot onderzoek doet bij 3 witte busjes. De vliegbasis, die ook door de Amerikanen wordt gebruikt, is sinds vannacht hermetisch afgesloten. 5 mensen zijn opgepakt. Door een grote brand in een wooncomplex in Almelo zijn 12 woningen onbewoonbaar verklaard. De brand begon op een balkon en sloeg vervolgens naar binnen. Het vuur is inmiddels geblust. Er is iemand ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Een kat heeft de brand niet overleefd. En wielerfans zijn boos op de NPO omdat er gisteren tijdens het WK wielrennen midden in de wedstrijd gezet moest worden van NPO 1 naar NPO 1 Extra, meldt de Telegraaf. De NPO zegt dat ze zo min mogelijk met andere programma's wilden schuiven. Wielerfans moeten vandaag zelfs 2 keer zappen, van NPO 1 naar NPO 1 Extra en later naar NPO 3. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedemiddag. Goedemiddag.
4: Dit is BNR Business Beat.
5: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Goedemiddag.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: And are you think of European Union very friendly?
2: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
1: They rip us off, it's so pathetic.
3: Maar deze man laat ons geen keus.
4: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
2: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
3: Een podcast van BNR waarin wij,
2: Geert-Jan Haan
3: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
5: Je luistert naar BNR Business Beats.
6: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
5: En in heel Nederland op DAB+.
6: Nu het nieuws van 5 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De burgemeester van het Groningse Westerkwartier leeft mee met de mensen die gisteravond gewond zijn geraakt bij een buurtbarbecue. Volgens regionale media was er een steekvlam bij een vuurkorf nadat iemand brandbare vloeistof gooide. Twee mensen moesten naar het ziekenhuis. Er was vanmiddag een besloten buurtbijeenkomst. Premier Jette is op het congres van D66 onderbroken door pro-Palestina-demonstranten en moest van de beveiliging van het podium af, maar er bleef er laconiek onder. Hij zei onder meer dat de pessimisten hard schreeuwen, maar dat zijn kabinet meer voor elkaar krijgt. Ook zei hij dat oppositiepartijen met hem willen samenwerken. De Britse politie houdt rekening met alle scenario's rond de dreiging bij een luchtmachtbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Britse media melden dat er rekening wordt gehouden met een Iraans motief, maar het zou ook Russische sabotage kunnen zijn. Er zijn 5 mensen opgepakt op verdenking van terrorisme. En het duurt nog even, maar in de regio Rijnmond is nu al geen hulp Sinterklaas meer te krijgen, schrijft het AD. Behalve op pakjesavond is het vooral op 4 december en op zaterdagen erg druk. Gezinnen en bedrijven die een hulp Sinterklaas willen inhuren krijgen het advies om dat zo vroeg mogelijk te doen, al in januari. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met 21 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden. Wel neemt vanuit het westen de bewolking toe. Vanavond kan er in het noorden of westen een bui vallen. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Goedemiddag, goedemiddag.
5: Dit is BNR Business Beats.
6: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
5: Muziek die...

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Goedemiddag.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
1: Muziek die werkt. Business.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
2: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden. Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
2: De Verenigde Staten.
3: Volgens Mark Rutte doen we al
2: in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
3: Hoe word je reservist? En
2: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
3: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 6 uur.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. President Trump is erg blij dat er 5 mensen zijn opgepakt bij een Britse vliegbasis die ook door de Amerikanen wordt gebruikt. Ze hadden flinke schade kunnen aanrichten, zegt hij. De verdachten werden al langer in de gaten gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. Mogelijk zit er een terroristisch motief achter. Premier Jette is niet boos dat demonstranten zijn toespraak bij het D66-congres verstoorden. Het gebeurt wel vaker, zegt hij. Ook vond hij dat er op een respectvolle manier werd geprotesteerd, zei hij tegen RTL Nieuws. Een groep activisten voerde actie voor Gaza. Beveiligers haalden Jette daarop eventjes van het podium. In Amsterdam hebben duizenden mensen een mars door de stad gelopen tegen oorlog. Ze vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie ten koste van sociale voorzieningen. De mars begon op de Dam met toespraken en eindigde op het Museumplein. Onder meer de SP en Extinction Rebellion hadden zich aangesloten. En meer ziekenhuizen in Nederland hebben computerproblemen en daardoor kunnen patiënten hun gegevens niet inzien. Er komen nu ook meldingen van ziekenhuizen in Tilburg en Waalwijk. In Leeuwarden en Breda spelen de problemen al langer. Het zou niet gaan om een hack en patiënten zouden zich ook geen zorgen hoeven maken. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Goedenavond.
4: Dit is BNR Business Beats.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
2: Luister naar ons, Niels Ruithuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
2: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
2: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
3: BNR.
1: Blijf scherp.
4: Goedenavond.
5: Dit is BNR Business Beats.
4: Non-stop.
5: De beste pop, funk en soul.
4: Business Beats.
5: Muziek die werkt.

Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. En als je dan ook nog gaat beleggen in crypto, dan maar beter bij de Giro. Hier heb je alles op één vertrouwde plek. En bovendien is er niks cryptisch aan onze transparante lage fees. Dus Ega, Ego, Diva, Donna, Bella, Bobo. Welkom in de wereld van crypto. Vanaf nu bij de Giro. De Giro. Everyone is an investor, baby.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een weiland in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Wat er precies is gebeurd en hoe de paraglider eraan toe is, is niet bekend. Het weiland waar het ongeluk gebeurde wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het er ook al eens mis. President Trump verwacht dat de Amerikanen deze week weer in gesprek zullen gaan met Iran. Volgens Amerikaanse media misschien morgen al. Gisteren wees Trump nog een Iraans voorstel af om de straat van Hormuz weer te openen. Maar Iran zegt nog geen officiële reactie te hebben gekregen. Bij een ongeluk in het Gelderse Wilp zijn 6 mensen in het ziekenhuis beland, meldt de Stentor. Ter hoogte van de A1 botsten 2 auto's op elkaar. Mogelijk zijn er ook kinderen gewond geraakt. Op foto's is te zien dat er een knuffel en een kinderzitje uit een auto worden gehaald. De politie kan dat niet bevestigen. En president Trump is lyrisch over het oppakken van 5 terreurverdachten bij een Britse vliegbasis, maar de Britse premier Burnham zegt daar niks over. Hij roept dus op om niet te speculeren. Trump zei eerder dat de verdachten al langer in de gaten werden gehouden door Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan ook al een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en 20 graden. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: Luister naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.
1: De basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt. President Trump zegt dat Britse en Amerikaanse veiligheidsdiensten de verdachten al langer in de gaten hielden. Premier Jette is optimistisch over de toekomst van zijn minderheidskabinet. Dat zei hij op het D66-congres. Hij vertelde ook dat zowel linkse als rechtse partijen bereid zijn om met hem samen te werken. De toespraak van Jette werd kort onderbroken toen Gaza-activisten het congres verstoorden. En het Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Ster van de avond was Max Meerdink. Hij maakte beide doelpunten, zijn eerste voor Oranje. Minder goed nieuws was er voor Cody Gakpo. Hij viel al na een kwartier uit met een blessure. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt met een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Goedenavond.
3: Dit is BNR Business Beat.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: And are you think of European Union very friendly?
2: Europa staat misschien bekend als vriendelijk vredesproject.
1: They rip us off. It's so pathetic.
3: Maar deze man laat ons geen keus.
4: I think when it comes to defense spending, he is extremely helpful.
2: Wil je weten hoe Europa omgaat met handelsoorlogen en echte oorlogen? Luister dan naar Make Europe Great Again.
3: Een podcast van BNR waarin wij,
2: Geert-Jan Haan
3: en Michal van der Toorn, je in 10 minuten bijpraten over alle worstelingen van Europa.
5: Goedenavond.
6: Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
6: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
6: Muziek die werkt.

dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR. Wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 9 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten die verblijven in Ramallah op de westelijke Jordaanoever. Wat dat precies inhoudt is niet helemaal duidelijk. Israël is boos dat het sinds deze week verboden is om spullen naar Nederland te brengen die uit door Israël bezette gebieden komen. Het marineschip Evertse is vanmiddag vertrokken naar het Midden-Oosten voor een missie van ruim 3 maanden. Defensie sluit niet uit dat het schip wordt ingezet in de straat van Hormuz. Afgelopen dinsdag kwam een ander marineschip net terug uit het Midden-Oosten. De Evertse moet die taken gaan overnemen. Een bejaarde man heeft in de buurt van Frankfurt zijn vrouw doodgereden. Bij het inparkeren reed hij per ongeluk een andere auto aan, waarna die van schrik vol gas naar voren reed over zijn vrouw heen. Daarna reed hij met volle vaart ook nog 2 auto's, een camper en meerdere tuinhekjes aan. De man ligt in het ziekenhuis. En het Nederlands elftal heeft zijn eerste zege in de Nations League binnen. Het werd 2-1 tegen Servië. Beide doelpunten werden gemaakt door Max Meerdink, die zijn eerste goals voor Oranje maakte. Cody Gakpo viel al snel uit met de blessure. Het is nog niet bekend hoe hij eraan toe is. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
4: De beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
1: Goedenavond.
0: Dit is BNR Business Beats.
1: Non-stop.
0: De beste pop, funk en soul.
1: Business Beats.
0: Muziek die werkt.

0: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt. Je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
1: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
0: Elke woensdag om 4:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
2: BNR at Work wordt mede

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Heb je het al gezien toen president Trump...
2: Ja, zeker. Heb ik gezien.
1: Oh, waar dan?
3: Met de nieuwe BNR-app heb je het al gehoord, gelezen en gezien. Download hem nu in de Google Play of App Store.
2: Je kunt dus ook puzzelen in de nieuwe BNR-app.
1: Oh, wat leuk.
3: Je luistert naar BNR Business Beats.
4: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
3: En in heel Nederland op DAB+.
4: Nu het nieuws van 10 uur.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Mathieu van der Poel heeft op de WK wielrennen in Canada brons gewonnen. Hij kon lang mee met de beste, maar moest het goud laten aan de Amerikaan Brandon McNulty, die de laatste 30 kilometer solo naar de streep reed. Het zilver ging naar Michael Matthews uit Australië. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn van het intrekken van de status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah. Ook is het niet duidelijk om hoeveel mensen het precies gaat. Israël is boos op het Nederlandse importverbod voor spullen uit bezette Palestijnse gebieden dat sinds deze week van kracht is. Paus Leo heeft opnieuw actie beloofd om het kindermisbruik in de katholieke kerk aan te pakken. Dat maakt het Vaticaan bekend nadat de paus in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. In 70 jaar tijd zijn naar schatting honderdduizenden Franse kinderen door de kerk misbruikt. En Max Meerdink heeft zijn debuut in de basis bij Oranje nog niet helemaal verwerkt, zegt hij bij de NOS. Het Nederlands elftal won met 2-1 van Servië. Meerdink maakte allebei de doelpunten voor Oranje. Een jongensdroom noemt hij het. En dan nu het weer van Weer Online... Het wordt vanuit het westen bewolkt en er kan lokaal een bui vallen. De minima liggen rond een graad of 14. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In het zuidoosten zonnig en warm met 26 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Goedenavond.
3: Dit is BNR Business Beats.
4: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
3: Muziek die

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil jij een bijdrage leveren aan onafhankelijke onderzoeksjournalistiek? Kom dan bij het BNR Ondernemerspanel. Wij meten wat er gebeurt in bedrijven. Rechtstreeks bij jou de beslisser. We stellen korte, gerichte vragen over wat er speelt en hoe dat doorwerkt in jouw organisatie. Ben jij die beslisser? Doe dan mee met het BNR Ondernemerspanel. Aanmelden kan via bnr.nl/ondernemerspanel.
2: Goedenavond.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
1: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
1: Muziek die werkt.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: En ook waarom. Live radio, video en podcast. Je luistert naar BNR Business Beats.
2: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
1: En in heel Nederland op DAB+.
2: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Thijs Pennema. 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook is illegaal. Dat zegt de koepel van legale goksites. Ze slepen Meta voor de rechter omdat het bedrijf te weinig illegale reclames op Facebook en Instagram verwijdert. Ook wil de koepel dat de Tweede Kamer het makkelijker maakt om zulke platforms te beboeten. In het Zuid-Hollandse Nieuwkoop is een paraglider gewond geraakt, meldt Omroep West. Veel mensen zagen het ongeluk gebeuren. Wat er precies misging of hoe het met het slachtoffer gaat, is niet bekend. Het weiland wordt vaker gebruikt door paragliders. 4 jaar geleden ging het daar ook al eens mis. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En dat komt niet als een verrassing. Er zijn al maanden protesten tegen zijn regering. En begin deze maand ontmantelde hij het parlement. Vučić hoopt bij de parlementsverkiezingen over 4 weken verder te kunnen als premier. Israël trekt de status in van een groep Nederlandse diplomaten op de westelijke Jordaan-oever. Het is nog niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat of wat de gevolgen precies zijn. Nederland en Israël zijn altijd nauw bevriend geweest, maar de laatste jaren is de houding van Den Haag steeds kritischer geworden door de oorlog in de Gazastrook. En dan het weer van Weer Online. Vanavond valt in het noorden en westen een enkele bui, op andere plekken is het droog. De temperatuur daalt komende nacht naar een graad op 15. En dat was het ANP-nieuws.
1: Dit is BNR Business Beats.
2: Met non-stop de beste pop, funk en soul.
1: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Goedenavond.
3: Dit is BNR Business Beats.
2: Non-stop.
3: De beste pop, funk en soul.
2: Business Beats.
3: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Iedereen hoort, ziet en leest wat er speelt. Maar wie stelt de vraag waarom gebeurt dit? BNR zoekt de feiten, de verbanden, de gevolgen voor jou.
2: Is dit nou in het voordeel van de criminelen?
3: We zitten bovenop nieuws hier bij dit programma. Hoe gaat dat gesprek verlopen?
2: Maar wij zijn hier om de vragen te stellen.
3: Ja, maar het is toch doorgestoken kaart?
1: BNR, wat er speelt en ook waarom. Live radio, video en podcast.
4: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
5: Dat al twee keer eerder. De vorige keer deed de gemeente aangifte. Of dat nu weer.

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Duitsland ooit. Ze staan nu eerste in de groep waar Oranje ook in zit. Griekenland heeft 6 punten. Het Nederlands elftal staat tweede met 4 punten. En dan het weer van Weer Online. Het is grotendeels bewolkt en in het westen is af en toe een bui mogelijk. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenacht, dit is BNR Business Beats. Non-stop, de beste pop, funk en soul. Muziek die we...

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Stichting Droomdag is er voor gezinnen met jonge kinderen waarvan één van de ouders ernstig ziek is. Wij geven hen een echte droomdag om nooit te vergeten, want dat verdienen ze. Maar dat kunnen we niet zonder jouw steun. Help ons dromen uit te laten komen. Kijk op droomdag.nl en maak met jouw bedrijf het verschil.
2: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats. Non-stop. De beste pop, funk en soul. Business Beats. Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Heb je het al gezien toen president Trump...
2: Jazeker, heb ik gezien.
1: Oh, waar dan?
2: Met de nieuwe BNR-app heb je...
3: Laat HR en finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
4: Gaat of wat de gevolgen voor hen gaan zijn, is nog niet bekend. De Servische president Aleksandar Vučić treedt af. En

0: Laat HR en Finance slimmer werken met AI-agents. Workday brengt je personeelsdata en financiën samen op één AI-platform. Minder handmatig werk en meer efficiëntie voor je teams. It's a new Workday. Ontdek het op workday.nl.
1: Misbruik in de katholieke kerk aanpakken. Dat zei hij nadat hij in Frankrijk urenlang met misbruikslachtoffers heeft gesproken. Er moeten volgens hem diepe wonden geheeld worden. In 70 jaar tijd zijn naar schatting meer dan 300.000 Franse kinderen door katholieke geestelijken misbruikt. En dan het weer van Weer Online. Vannacht is het grotendeels bewolkt en in het westen kan af en toe een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 13. En dat was het ANP-nieuws.
2: Goedenacht, dit is BNR Business Beats. De beste pop, funk en soul.
3: Muziek die werkt.

0: een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Europa moet razendsnel op eigen benen staan.
2: Militair spelen we nog te weinig klaar.
1: En onze defensieindustrie
3: is te klein en te ouderwets om de Russen bij ons weg te houden.
2: Maar hoe kunnen we sneller herbewapenen?
1: En krijgen we daarvoor voldoende tijd van onze bondgenoot?
3: De Verenigde Staten.
2: Volgens Mark Rutte doen we al
3: in Europa ons best.
1: Wat doen Nederlandse bedrijven al? Is het genoeg?
2: Hoe word je reservist? En
3: kunnen we ooit zonder Amerikanen?
2: In het defensief. Elke week in je podcastfeed.
4: Goedenacht. Dit is BNR Business Beats.
5: Non-stop.
4: De beste pop, funk en soul.
5: Business Beats.
4: Muziek die werkt.

0: Een nieuwe werknemer. Nog één. En nog één. Meer werknemers. Meer betalen voor je salarissoftware. Maar waarom eigenlijk? Dat weten we niet. Wat we wel weten is dat Zekerloon dat anders doet. Dat is professionele salarissoftware in de cloud met één vast jaarbedrag voor jouw pakket. Meer werknemers, niet automatisch een hogere softwarefactuur. Ontdek wat overstappen jou oplevert op zekerloon.nl. Zekerheid in salarisverwerking.
1: Wil je niet alleen weten wat er speelt, maar ook waarom?
2: Luister naar ons, Niels Buitenhuis en Lisbeth Staats.
1: We praten in de Avondspits over ontwikkelingen die voor jou belangrijk zijn.
2: Nieuws, duiding en een beetje lucht.
1: De Avondspits, nieuws om mee thuis te komen.
2: Maandag tot en met donderdag van 4 tot half 7.
3: BNR.
1: Blijf scherp.
4: Je luistert naar BNR Business Beats.
5: Wereldwijd via bnr.nl en de BNR-app.
4: En in heel Nederland op DAB+.
5: Nu het nieuws van 2 uur.
6: Goedenacht, ik ben Thijs Bennema. Nederlandse pensioenfondsen gaan meer investeren in opkomende landen. Daarover schrijft FD. Er komt een nieuw fonds voor leningen aan bijvoorbeeld klimaatprojecten. Een win-win, zegt minister Sjoerdsma. Aantrekkelijk voor de fondsen en er wordt geïnvesteerd in economische ontwikkeling en de energietransitie. Ondanks zorgen over kunstmatige intelligentie heeft president Trump herhaald dat